Weet je, ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest tegen Morrel. Stom van mij, hè? Morrel mag best toverdrankjes maken. Ik wilde hem alleen maar een lesje leren.

Het is mijn eer u als baron Gustav Hoogmoed te verwelkomen in Rijksmijnbaron 1898. I welcome all of you mineworkers from abroad in my beautiful mine. Vandaag heeft u het voorrecht af te dalen in de mijnschacht die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor mijn... een fortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van staal, de schachttoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamers. En daar, in de diepste krochten verborgen, ligt de kalf van grijpen.

0: Die landing verliep niet vlekkeloos. Hopelijk vindt men de zwarte doos. Zwarte doos.
1: Ondanks zijn noodlanding had Fakir gelukkig snel een oplossing gevonden. Met de hulp van alle sprookjesbosbewoners bouwde hij een toverpoort. Het was al diep in de nacht toen Ezel en houthakker Willem bij de toverpoort aankwamen. Moesten ze daar nu wel of niet onderdoor? Willem dacht van niet en wilde doorlopen. Maar Ezel dacht van wel. Gelukkig luisterde Willem naar Ezel en samen liepen ze door de toverpoort. Met een flits en een harde knal werd de betovering verbroken. En daarmee, lieve kinderen, was ik gered. Gelukkig werd ik niet omgehakt en kon ik sprookjesverhalen blijven vertellen. Om wolf en heks een lesje te leren, hakte Willem de grote boom naast het snoephuisje om en die viel bovenop ze.

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders. Annekebroer, dat is het. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jongepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet Ali. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.